Himmelsen op eed, dat te zijn is of de nichte zijn is, of dat troonen zijn of de gewaltje, regeringen of de haarschaften, alles is derg aan en va aan je schoffen. Hij weer eie als alles en alles bestaat en aan. God zijn woord wordt immer stonden blijven en wie kennen ons op dat verloten wil dat God zijn woord is. God is true. Hij kan niet regonen op zijn woord. God zijn woord is krachtig. Hebreeën dat vierde kapitel, de twaalfde vers, leest zo. Dan God zijn woord is een levendig en krachtig woord, scherper als een tweesnijdig zwaard, en snet derg wat ziel en geest uit een neen, en je lied en moog, en kan je danken en hart vernemen, rechten. Also, wie moeten God zijn woord leven en aannemen, oder wie worden ons te alle hand evelaaien gaan geven. God zijn woord je leven brengt ons vrede en wijsheid. Vierde vers. Derchem glove opvat Abel en betert opvat als Kain. Derch woont het zeichnis jeef, wegen zijn goof, en door derch reed hij nog, wanneer hij ook dood is. We komen hier naar zo'n mensen die am aanvang van deze wereld leefden. Abel en Kain werden Adam en Eva ere zeens. Door wie een grote onderscheid tussen deze twee breder? We moeten ons hier ook bedenken dat deze jongens een zintelijke natuur gekregen hadden als ze geboren werden. Kein wie de eerste die in deze wereld geboren werd, zijn nomen meent gekregen. Waarom werd hem zo'n nomen gegeven? Hier moeten we teruggaan naar de tijd als Adam en Eva gezindigd hadden en God hem gode een aantjeem, zodat hij met aanreden kon. Hij moest aanwegen ere zin strofen. God jeef aan ober ook een verspreken dat wie aan de toekomst en dan reken deed. Dit is wat God tot de slang, of de zoten, zeed als hij aan rechten deed. En eerste Mose, de derde kapitel, de 15e vers. En ik wou vriendschap tussen die en de vrouw brengen, en tussen die en nog komen en ere nog komen, hij wordt dien kap verkwatschen, en du wordt zijn haak derchsteten. De vrouw er nog komen is de Heer Jezus Christus. Hoe weet wie dat? Hier is de vers van Jesaja 7, 14, die dit verstalt. Doorwegen wordt de Heer zelfs een teken geven. Check, de jonkvrouw wordt een andere omstand komen en wordt een zin in de wereld en dan brengen en wordt aan Emmanuel nana. Dan, honderden jaren later, kwam een engel naar de jonkvrouw in Galilea, die Marie heet, en geef haar de boodschap dat in Lucas 1, 30 bij 33 beschreven is, en dat las zo. En de engel zei te haar, engst die nicht, Marie, dan du hast bij God je nood gevangen. En zei hem al, du worst met kind zijn en die mutter lief, en worst een zin ter wereld brengen, en du zalst aan dem nomen Jezus geven. Die wordt groot zijn en wordt hem allerheerste zijn zin genaamd worden, en God de Heer wordt aan zijn vader doof zijn troon geven, en hij wordt eeuwig over dat geslacht Jacob harsche, en zijn koninkrijk wordt niemals een eng haar. Wanneer we terug naar Eva gaan, dan zullen we zien dat zij leeft dat God wordt krijgen doen als hij gezegd had. Dat je te zien als zij er zijn Kain zijn noemen geeft. Ik ha een man van de Heer gekregen, zei zij. Zij leeft vielleicht dat er zijn de raden wordt zijn, dem de Heer versproken had. Zij kon niet weten dat het zo lang nemen wordt, wat de raden komen wordt. Adam en Eva kunnen niet weten dat in een stad dat Kain de raden weer, weer hij een merda. Door zijn in deze tijd gewisse geleerde mensen, die zeiden dat wanneer een mens in zin leeft, dat zijn elderen of de verwanten door verschuldigd zijn. Dat is de waarheid dat we in de zin geboren zijn, dat ja, maar de schuld kan niet op een andere mens gelegd worden. We zijn zinder, en doorwegen doen we zintelijke dingen. Kein had geen grootelderen, ook niet onkels of tantes, den hij beschuldigen kon, hij zelfs weer de zinder. En dat eerste Moseboek lezen we dat Kein een vormer weer, en dat Abel een hoord weer.

Uithalpachana. In 1. Johannes, de 3. Kapitel, 8. en 12. Vers, staat dit geschreven. Dit is dan de nodig dat wij van Anfang an haar gehoord, dat wij aan zijn genaamde zielen leef hebben, niet zo als Kein, die van dem bezer weer, en sloeg zijn broeder dood. En waarom sloeg hij hem dood? Wil zijn ene woordje aangeraakt werden, en zijn broeder zijne werden geraakt. En dan in den Judasbrief, de 10e en 11e vers, heb ik dit beschreven. Aber an einer Hand weten diese Männer nicht gegen, was sie lasten, aber an der andere, was sie verstohlen im Natürlichen, aus unvernünftigen Tieren, sind sie dadurch angekommen. Weh an! Dann sie sind in Kein sein Weich gegangen, und ewe jewe sich in Biliam sein Erweich und dann vergewinnt, und käme am in Kora seine Abruhe. Hier wird uns gewesen, dass Kein sich gegen Gott gestalt hat und ward vom Diebel in die Sünde hineingeführt. Wenn wir das durchdenken, dann schauen wir sehen, dass Abel ein Glaube an Gott hat, aber Kein hat nicht so ein Glaube. Abel brachte ein Opfer, das Gott annehmen kann, aber Kein did nicht. Als Adam und Eva gesündigt hatten und sich Kleider von Bläder gemacht hatten, kam Gott ab und Abend mit an zu spazieren. Hij neemt die Kleider nicht an, die ze gemocht hadden. Wat deed Gott dan? Gott deed aan met Tierenfall bekleiden. Na, van woer kon hij zo'n Fall kriegen? Een Tier moest doodgemocht worden, dat bloed moest uitgegoten worden. In Hebräer, dat 12e kapitel, redt hij schrijven van de goede verwantschaft die wij met Christus en andere Christen kunnen hebben. Dan schrijft hij dit in Hebräer, dat 12. Kapitel, 24. Vers. En nou Jezus, de vermedler, over dat Nieuwe Testament, en nou dat besprengingsbloed, dat beter redt als Abel zient. Van dit schijnt het zo dat Abel zijn Apfel een geschlachtet lam weer, zeg maar. En dat nou de toekomst hand wie ze deed, nou dem Herr Jezus. Hij bracht zo'n wat God erwählt had, aber Kein bracht zijn eigen woorden. Dat is waarom Gott Kein zijn Opfer niet annehmen kon. Kein werd de eerste mens die zijn ene woorden naar Gott bracht. Aber hij werd niet de laatste. Zoals Gott Kein zijn Opfer niet annehmen kon, zo kan hij ook niet die woorden annehmen, die du voor die Radung brengen wist. Du kannst bloos durch den Glauben in dem Herr Jesus selig worden.

I det femte vers i det tolfte kapitel i Hebreer. Derkom geloven wordt heenig waargenomen, dat hij den dood niet zag, en wie niet te vingen wil God aan waargenomen houden. Dan eer hij waargenomen wordt, houdt hij zegenis gekregen dat God een gevolle houdt aan hem. De nächste man den wir hier treffen is heenig. Zijn geschichte wordt ons in dat eerste Moseboek in dat vijfde kapitel vertaald. Daar wordt ons beschreven hoe mensen geboren worden en dan ook dat ze sterven. God had te Adam gezegd dat wanneer hij dat verbodene vrucht eten wordt, dan wordt hij sterven. Geestelijk sterft hij voorts. Hij wordt van God afgesneden. En kerpelijk sterft hij bij 930 jaar later. En zo is dat met alle mensen geweest. Buiten Henoch en Elia. In 1 Mose 5, 21-24, hebben we deze korte geschicht van Henoch. Als Henoch 65 jaar oud was, had hij een zoon, Methuselah. Nadat dat Methuselah, of manchmal ook Methuselah genaamd, geboren was, leefde Henoch nog 300 jaar en deed hij met God wandeld. Henoch had nog andere dingen. Alles toop leefde Henoch 365 jaar. Henoch leefde in gemeenschap met God. En dan verschwonk hij. God had hem waargenomen. Dit is een zeer interessante geschicht. Hier weer een mens die een echte geloven en God had. Dat weer op een echt bloos een kap geloven. Hij wandelde met God. Wie kan er bloos tegen den geloven naar God komen? En dat kan bloos de Heer Jezus zijn. Henoch had een zeichnis dat God een gevallen had. En aan, nadat dat een mens waarde geboren is, zal zijn leven een wandel en geloven zijn. De geloven is groot zo wichtig in ons wandel als dat in de radung is. Hier zijn meerdere vers die dat betonen. Efeze 4, dat eerste vers. Ik zie dem Heer zijn gevangenen, daarom prage ik u dringend, dat je zo leven dat het stemt met de beroeping met die je beroepen zijn. En dan Kolosse, de tweede kapitel, de zesde en zevende vers. Zo als je Jezus Christus, dem Heer, aangenomen ha, zo wandelt ook in hem, je wartelt en op je boet in hem, en bestedigt hem geloven, zo als je geleerd bent, en rijkelijk dankbaar. Eerste Thessalonicher, de tweede kapitel, de elfde en twaalfde vers. Zo als je weet dat wie in jede een van junt, zoals een vader zijn tjinge vermoond en je treest haar, en je zegt haar dat je zo leven zullen als het zich ver God je heert, de junt te zijn rijk en zijn heerlijkheid beroepen deed. En dan 1 Thessalonicher, het vierde kapitel, de eerste vers. Te goede laatst, breder, wie prachere en vermoonde junt en dem Heer Jezus, dat je zo leven als je van ons je leert haar, en God toe je volen, zoals je ook doen, en dat je daarin ook rijkelijk toenemen. En aan zijn ene kracht heb je dat niet voor zich brengen, oh nee. God heeft ons dem Heilige Geest gegeven, en hij heeft de kracht die ons iedere dag veelt. Durch den Geloven heb je aan de vrijheid geven en ons leven te werken. O mocht de Heer ons alle die nood geven, dat te doen. De zesde vers. Ober ohne Geloven is het onmogelijk God te je volen, dan wees ik nog God nodig dat much leven dat God is, en dat hij den beloont die hem uitzieke. De radung is een goof van God, dat kan niet verdiend worden. Ober nadem dat we zijn zelig geworden, dan worden die werken beloond worden, ober niet verheer. Am geloven wandelen meint dat we God leven, wanneer hij ons weten laat wat we doen zelen, en van wat we wegblijven zelen. Dit heeft hij ons in de Bijbel uitgelegd. Dat meent dan ook dat we ons met de Bijbel moeten bekend maken. Daar zijn mensen die zeggen dat ze leven niet dat door een God is. Zo'n mensen worden God niet om je volgen te zijn. Jeet niet. Dat meent niet dat God zo'n mensen niet leef heeft. God zijn woord zegt in Johannes 3:16 dat God de ganze wereld leef heeft. Dan God heeft deze wereld zo leef gehad, dat hij zijn eens gezien heeft, dat alle die aan hem leven niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben.
Dat is niet hetzelfde, want de Bijbel zegt dat God alle mensen lief heeft en dat ze op een niet aantum gevallen zijn. God heeft alles gedaan wat er fehlt, zodat mensen kunnen zelig worden en arm ook tum gevallen zijn. In Rijmen 5, 8 vers, staat dit geschreven. Dan kaum wird irgendwer sterven voor een gereichter Mann. Wann vielleicht ook voor een goede Mann, wer zich nog mocht wagen te sterven, aber Gott bewiest zijn leef ans jegen Eva, en dem, dat wils wie nog zinder wäre, starf Christus voor ons. Goede woike ha er steed, aber die hat geen wiet zo wiet als dat met de radung te doen haft ze mo. Wann wir Gott zum Gefallen willen sein, dann mat wir am Glauben nur am Kommen. Dit wird uns auch in Epheser 2, 8 bis 10 Vers klar gemacht. Dann durch Not sind die selig geworden, durch den Glauben, und dort nicht durch uns selbst, dort ist eine Gabe von Gott, nicht durch Werke, dort keine sich wird pochen können, dann wir sind sie geschafft, in Christus Jesus erschaffen, te goede werken, die God verheer, redgemaakt houdt, zodat wie daarin wandelen zullen. Wanneer een mens dem Heer Jezus als heiland dicht in geloven aanneemt, dan je veld God dat zeer. Zijn geloven verheerlijkt God. De geloven neemt de Bijbel aan als God zijn woord. God wordt zo doen als hij gezegd heeft, en dat eert aan wanneer wie ons daarop vaststellen. We komen aber nicht bloß nur die Radung durch den Glauben, wir müssen auch in den Glauben leben und wandeln. Wann wir wollen haben, dass uns leben soll Gott um Gefallen sein, dann müssen wir im Glauben leben und wandeln. In Römer, das erste Kapitel, der 17. Vers, lesen wir, dann darin, das heißt das Evangelium, ist Gott seine Gerechtigkeit geoffenbart von Glauben zum Glauben, zoals het geschreven staat, de gerechte zal door zijn geloven leven. Dan lees je ook dit in Galaten 2, 20 en 21 vers. Ik zie met Christus gekruisigd, nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zijn zin, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aangegeven. Ik doe God zijn genoeg niet ontzien zaten. Dan wanneer gerechtigheid dicht dat je zaad stemt, dan is Christus hem zandst gestorven. Also of dat de waarde geboord is, of de woord ons wandel onbelangt, dat moet dicht in geloven voor de gebracht worden. Mijn vriend, dat evangelium maakt dat klaar dat de raden bloos dicht in Heer Jezus gekomen is, en dat een mens bloos dicht in geloven kan gerecht gemaakt worden. Dat moet wie leven en aannemen. Hier is hoe dat in 1 Korinther 15, 1 bij 5 beschreven is. Nu maak ik junt dat evangelium bekend, Breda, dat ik junt je predigt houd, dat je ook aannemen en woont je ook stonen, derg woont je ook je raad zijn, wan je dat woord vasthouden, dat ik junt je predigt heb, buiten wan je hem zans je geleefd ha, dan ik bracht junt dat wat dat eerste is, dat ik ook je kregen houd, dat Christus voor onze zinde sterft, nou die schrift nou, en dat hem begroofd wordt, en de derde dag van dood opstond, nou die schrift nou, en dat hij zich zijn leid van Cephas, en dan van de 12. Dat evangelium reed van de Heer Jezus zijn dood op een kruis voor onze zinde, en dat hij van dood opgestonden is. In Rijmer 10, 17 wordt ons vertaald, dat de geloven derg dat hieren kämt. Dat is wat het zegt. Also de geloven kämt derg hieren, en hieren kämt derg Christus zijn woord. Du hast nu Christus zijn woord gehiert. Nu de vraag is, wat was je daar nu met doen? Wann du dat als de waarheid aannemen wast, dan kanst du dat eeuwig leven hebben. Zo wordt ons dat in Johannes 1, 12 en 13 beschreven. Over al die arm aannemen, dat heet Jezus Christus, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen,
aber von Gott geboren sind. Dein Glaube mat in dem Herr Jesus sein. He ist für die gestorben und dadurch haft er für alles betalt. Wann du ihn im Glaube annimmst, dann wird er deine Sünde vergeben und wird dir sein Heilige Geist geben, sodass er in dir wohnen kann. Dann wird er dir Kraft geben, sodass du im Glaube wandeln kannst und Gott zum Gefallen sein. Nu mocht de Heer jullie alle rijklich zegenen.

en sê te sienem broeder, ach, du kost het al habe. Tevreed riet Jacob sienem broeder dat brood in de soep. Esau ooit en jen tevreed was. Zo onwichtig wie am zijn eerstgeborene recht. Van nu aan had Jacob nu de rechte van eerstgeborenen. En daarover vreed hij zich, wies als eerstgeborene hij tweemaal meer van over zijnes voeders gereden wordt als al de andere bruiden. En buitendem wie hij van nu aan dat eeuwenhaupt van de ganse familie van zijn voeder mal sterven wordt.

Charlie en Amy gingen raam en dachten: fijnstens dat we met einem oog des hem strudel aanzetten konden. Na wat zullen we doen? Charlie staalt zich bij het opene venster op het teuerspets. Jo, hij kon schijn aanzetten en de deus weer open. Die reed over wonderschön. En Amy stond aan de ziet en reed hem Emma aan hem haam. Du, het wil hem ook zijn en wenigstens een beste redje. Na wacht. Hij ging in de garage, holt paar steunen, leed ze aan de wand en staalt zijn zesde naar boven. Wertlich, zij kon dem strudel zijn. Aber zij held het niet uit. Zij staat ihr Fingertje nennen en wollt doch ook dem strudel proeven. Nee, dat jent niet. Zij wie trotzdem niet zo groot genoeg. Dan nam Charlie zij wader af van de steunen en staalt zich daar bovenop. Oh, en sie lag noch im Lepel, dann mögt er sich Gedanken. Wollt ihr nicht wie morgen, dort Mama das auch nicht sieht, wann wir auch in Städtchen davon prüfen wollen.